0: Chart.
1: Internationaal.
2: De mannen van de Bauza. De zilveren medaille. 2.